0: Linda Cowie, Dwayne.
1: Jij valt van de bekule.
0: Ja,
1: jij valt van de bekule.
0: Carmine, ik zie hem.
1: Maar dat is een bekule.
0: Ja, Gorbirle.
1: Maar ik wil van
0: de bekule.
1: Ja, Gorbirle.
0: Nasi
1: balago,
0: balago. Puti, puti.